0: Radio 10 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univee in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. Een groep boeren heeft gisteravond geprotesteerd in Amersfoort. Ze reden met trekkers door de stad en legden bij sommige gebouwen hooibalen neer. Bijvoorbeeld bij Friesland Campina en Staatsbosbeheer. Bij het gemeentehuis in Barneveld, iets verderop, hebben honderden boeren hun zorgen geuit over de stikstofplannen van het kabinet. ProRail is een onderzoek begonnen naar een jongen die in het Friese Mantrum in een spoorboom klom, meldt het AD. In een filmpje dat op Dumpert staat is te zien dat de jongen in de slagboom klimt en vervolgens met slagboom en al naar beneden valt. Levensgevaarlijk en het kan voor flinke vertragingen zorgen, zegt ProRail. En het kan nog weken duren voordat de grote natuurbrand in België helemaal uit is, zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, maar door het regenachtige weer is het de afgelopen dag ook niet verder verspreid. Een paar honderd mensen die hun huis moesten verlaten mochten gisteravond weer terug. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is bewolkt en in de loop van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. Het koelt af tot ongeveer 15 graden. Overdag ook nat, maar 's middags ook wat zon. Het wordt dan een graad of 20.

0: Radio 10 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Veel Belgen in de buurt van natuurpark De Hoge Venen die terug naar huis mogen, willen dat niet, meldt VRT Nieuws. Ze vinden het nog te riskant aangezien de bosbrand daar nog niet onder controle is. Die mensen kiezen er voorlopig voor om bij vrienden, familie of in de noodopvang te blijven slapen. Vleesvervangers worden steeds goedkoper en zijn soms zelfs goedkoper dan echt vlees, schrijft de Telegraaf. Dat komt doordat dierlijk vlees een stuk duurder is geworden en er tegenwoordig ook goedkope vega-huismerken in de winkel liggen. Veganistische producten zijn nog wel erg duur. Een groep woonclubs en brancheverenigingen roept het kabinet op om een aantal regels terug te draaien om de woningmarkt een boost te geven. Zo willen ze dat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd en minder regels voor de middenhuur. Dat zou ervoor moeten zorgen dat investeerders weer meer huizen willen bouwen. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla en Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. Het Radio 10 weer door weer online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: 15, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Verschillende media hebben flinke boetes gekregen voor hun berichten over medicijnen als Ozempic, meldt het FD. De inspectie vindt dat onder meer de Telegraaf, het AD en de Volkskrant reclame voor geneesmiddelen hebben gemaakt. De hoofdredacteur van de Volkskrant is woedend en noemt het censuur. Het is lastiger om een woonboot te verkopen dan een gewoon huis, zegt makelaarsvereniging NVM in de Telegraaf. Dat komt vooral door rompslomp als het aanvragen van vergunningen en het aansluiten van leidingen. Daarnaast hebben woonboten meestal het allerlaagste energielabel G. De overheid moet meer geld uitgeven aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, vindt ABN AMRO. Nederland heeft strenge eisen voor nieuwe geneesmiddelen en het mag vooral niet te veel kosten. Zieke mensen moeten daardoor langer wachten op een geschikt medicijn en apotheken krijgen soms te maken met medicijntekorten. En de bouw van de beruchte grensmuur van president Trump in Texas is stilgelegd. De muur loopt dwars door een nationaal park en zowel democraten als republikeinen zijn bang voor schade aan de natuur. Lokale politici zeggen dat het ruige natuurgebied al afschrikwekkend genoeg is voor mensen die de grens over willen steken. Het Radio 10 Weer door Weer Online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. Het wordt 19 tot 22 graden.

0: Radio 10 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Het blussen van de grote natuurbrand in België gaat nog weken duren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Sinds vrijdag is er zeker 3000 hectare natuur verbrand. Het vuur heeft zich niet ver verspreid, maar het is ook nog niet onder controle. Een paar honderd mensen die werden geëvacueerd, konden gisteravond wel weer naar huis. FIFA heeft een topman ontslagen die kritiek had op de plannen van voorzitter Gianni Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken. Dat meldt het Britse Sky News. De FIFA bevestigt dat de topman zijn biezen heeft gepakt, maar zegt niet waarom. Het is vaak lastig om auto's van nieuwe automerken te repareren omdat er geen geschikte onderdelen voor zijn, zegt verzekeraar Univé in de Telegraaf. Een kleine schade kan er daardoor soms voor zorgen dat de hele auto totaal los wordt verklaard. En dat zorgt er weer voor dat de premies omhoog gaan. En blanke vla is steeds minder populair als toetje, meldt het AD. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met het maken van blanke vla. En Albert Heijn en Campina maken het al niet meer. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat klanten veel liever vla met een smaakje kopen, zoals chocola, stroopwafel of rumrozijnen. Dan het Radio 10 weer van weer online. Er trekt een gebied met regen van west naar oost. In de loop van de middag klaart het op en schijnt de zon. En het wordt 19 tot 22 graden.

move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight.

0: Lever in vuurwerken. .nl.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders ga je mis.
4: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.

geloof in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben.

0: Snelheid onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
3: Kippie.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu staan

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 7 uur.
3: De brandweer is waarschijnlijk nog weken bezig met het blussen van de veenbrand in de Ardennen, zegt een Belgische minister. Door de regen heeft de brand zich niet verspreid, maar het vuur woedt ook ondergronds en is daardoor nog niet onder controle. Sinds vrijdag is al zeker 30 vierkante kilometer natuur verbrand. Op zeker 2 plekken hebben boeren gisteravond gedemonstreerd tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld kwamen honderden boeren samen bij het gemeentehuis. De burgemeester sprak met ze. En in Amersfoort reden tientallen boeren met hun trekkers toeterend door het centrum. Daar legden ze strobalen neer. Je ziet steeds vaker nieuwe automerken op de weg, vooral elektrische auto's uit China. Maar onderdelen zijn vaak nog moeilijk te krijgen. Daardoor kan bij een kleine schade de auto al totaal los worden verklaard, zegt verzekeraar Unive in de Telegraaf. Dat kan ertoe leiden dat de verzekeringspremies stijgen. En ruim een week na de zware aardbeving in Colombia heeft de Colombiaanse zangeres Shakira een bezoek gebracht aan het rampgebied. Ze wilde met eigen ogen de ravage zien, bijvoorbeeld aan schoolgebouwen. Shakira beloofde dat ze financieel gaat helpen om zeker 10 scholen te herbouwen. Dan het rarutineer van weer online. Vanochtend bewolkt met een groot deel van het land regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.

Het is zomer. Radio 10. 60s en 70s hits.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is die ja van Jumbo.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
4: mama
7: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Nu
4: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.

toestel in ruil. Mis niks en sla je slag. Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus goed.

0: Capita.nl/business.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
9: Hoei!
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: En alle Ariel, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
11: Hollands Nieuwe heeft iets

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
0: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
0: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 8 uur.
3: Er zijn zorgen bij garages over nieuwe automerken zoals elektrische auto's uit China. Is de auto stuk, dan moeten onderdelen vaak van ver komen. Of er zijn maar weinig bedrijven die de reparatie kunnen doen. Volgens verzekeraar Univé kan een scheurtje in de voorras dan al betekenen dat je auto totaal los wordt verklaard. Onderzoekers slaan alarm over een explosieve stijging van kosten voor nieuwe medicijnen. Die kunnen de komende jaren verdubbelen. Ons land probeert de kosten laag te houden door met fabrikanten te onderhandelen over de prijs. Maar patiënten moeten daardoor langer wachten voordat nieuwe medicijnen beschikbaar komen. Een woonzorgcentrum in het Gelderse Dier is vannacht deels ontruimd vanwege brand in een van de kamers. Alle bewoners konden in veiligheid worden gebracht. Wel moesten enkele worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In het zorgcentrum wonen onder meer mensen met dementie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En honderden inwoners van een dorpje in de Ardennen die zaterdag waren geëvacueerd voor de grote veenbrand, mochten gisteravond weer naar huis. 30 vierkante kilometer natuur is al in vlammen opgegaan. De brand woedt ook ondergronds en is nog altijd niet onder controle. Een Belgische minister denkt dat het blussen nog weken gaat duren. Dan het rarutineer van weer online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook kans op een bui. Het wordt 19 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
4: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van Voodoo.
6: Aldi. Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Hands van Voodoo.
6: Aldi. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Jongens, eten.
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
15: Wie was je aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
15: Hit it!

0: Yourself, een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,99.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 9 uur.
4: Ondanks de regen de komende dagen houdt het droogteprobleem in ons land aan. Het neerslagtekort ligt nu rond de 300 mm en wordt deze week met hooguit 40 mm verlaagd, zegt Weer Online. Diep in de bodem blijft het droog en ook drooggevallen meertjes zullen niet van de regen herstellen. De Amsterdamse politie probeert erachter te komen wie de man is die 3 jaar geleden op straat werd gevonden. Hij was gevallen na een beroerte en kan sindsdien niet meer praten. De onbekende man zit in een verzorgingshuis en gisteren deelde de politie beelden van hem. Daarop zijn 140 tips binnengekomen en dat noemt de politie overweldigend. Unive verzekert volgens RTL niet alle Chinese auto's. Dat komt doordat onderdelen soms lastig verkrijgbaar zijn. Het repareren kan dan lang duren en de kosten lopen op. Unive raadt aan om bij het kopen van een auto niet alleen te kijken naar de kwaliteit. Zoek ook uit of de auto hier makkelijk is te repareren. En de zorginspectie heeft dikke boetes uitgedeeld aan 4 grote kranten in ons land, meldt het FD. Ze zouden te positief hebben geschreven over afslankmiddelen als Ozempic. Een van de kranten is de Volkskrant. De hoofdredacteur vindt het kwalijk dat de overheid bepaalt waarover je mag schrijven en heeft het over censuur. Dan het rarutineren van Weer Online. Het is bewolkt en in een groot deel van het land valt regen, vooral in het oosten. Vanmiddag meer zon en stapelwolken, maar ook nog kans op een bui. Het wordt 19 graden in het noordoosten tot 22 in het zuidwesten.

0: je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
15: Kippie.
16: Ik kan

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
1: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders ga je mis.
21: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
22: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Hands van Voodoo.
22: Aldi.
24: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
21: Nu
22: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
21: nu
22: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
21: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Hands van Voodoo.
22: Aldi.
24: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 10 uur.
1: De Amsterdamse politie heeft gisteren beelden gedeeld van een onbekende man en daarop zijn 140 tips binnengekomen. Hij werd 3 jaar geleden op straat gevonden. De man had een beroerte gehad en brabbelt alleen een paar Engelse woorden. De politie weet nog altijd niet wie die is en is blij met de vele tips. Door de regen deze week is het droogteprobleem in ons land nog niet voorbij. Natuurgebieden en rivieren als Rijn en Maas merken er de komende dagen nog weinig van, zegt Weer Online. We blijven kampen met een groot neerslagtekort. Pas later deze week gaat het ook regenen in het buitenland, wat belangrijk is voor hogere rivierstanden. In België zijn 2 brandweermannen in het ziekenhuis beland die bezig waren met het blussen van de grote natuurbrand in de Ardennen. Ze werden vannacht vergiftigd door koolmonoxide die vrijkomt uit de veengrond. De brand begon 4 dagen geleden. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En Oranje International Memphis Depay blijft toch langer bij de Braziliaanse club Corinthians. Hij heeft zijn aflopende contract verlengd. Daar zag het eerst nog niet naar uit. Corinthians wilde van Depay af, want hij was te duur. Maar ze zijn eruit gekomen. Depay zou genoegen nemen met minder salaris. Dan het rarutineer van Weer Online. Het is bewolkt en er valt regen of een bui. Vanmiddag vaak droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu staan

0: €6,95 per maand bij een 2-jarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN Bank.

0: Samen maken we de toekomst. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Nu
1: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Hands van voordeel.
1: Aldi.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op

0: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
2: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
9: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
20: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
21: Kippie.
19: Welkom bij de verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
22: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
23: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
22: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
24: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
25: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 11 uur.
0: Het aantal mensen in ons land dat alleen woont, blijft maar stijgen. Volgens het CBS woont 40% van de Nederlanders nu zonder partner, terwijl sommigen wel een relatie hebben. Dat heeft gevolgen voor de woningmarkt, want als meer mensen alleen wonen, zijn er meer huizen nodig. De Amsterdamse politie is blij met de 140 tips die zijn binnengekomen in de zoektocht naar de identiteit van een man. Hij lag 3 jaar geleden op straat na een beroerte en spreekt enkel een paar woorden Engels. Waarschijnlijk komt hij dus niet uit Nederland. Gisteren werd de hulp van het publiek ingeroepen en de politie gaat alle tips bekijken. Grote zorgen bij journalistenbond NVJ over de boete die is uitgedeeld aan een paar grote kranten in ons land. Volgens de zorginspectie schreven ze te positief over afslankmiddelen als Ozempic. De kranten zijn woedend over de boete. Ze vinden het een aanval op de persvrijheid. De NVJ wil nu een gesprek met de inspectie. En in de Rotterdamse diergaarde Blijdorp is een zeldzame schildpad geboren die zo klein is als een paperclip. Het gaat volgens de regio's in de Rijnmond om de Egyptische landschildpad. Daarvan leven er nog maar 8000 in het wild. Ze worden bedreigd, vooral doordat er steeds minder voedsel voor ze is. Dan het rarutineer van weer online. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen of een bui. Vanmiddag vaker droog met zon en stapelwolken. Het wordt rond 20 graden in Groningen tot 22 in Zeeland.

0: hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Hands van voordeel.
10: Aldi.
13: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
11: Nu
10: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
11: nu
10: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
12: Hands van voordeel.
10: Aldi.
14: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
15: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
16: Maar hey, met de nieuwe

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop Zero ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
6: Mooi van Ethos.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bij.

is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar €1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin, for life.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus... AHA verse pasta's, noedels en sausen, tweede gratis.
12: Boeie!
13: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels, ook tweede gratis.
12: Lekker hoor!
13: En Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
12: Zoé!
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Yes! Hamster!
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

Odido Shop. Mis niks en sla je slag. Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag.

0: Radio 10 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Bij een woningbrand in Dussen, niet ver van Waalwijk, is een vrouw om het leven gekomen. Ze werd gisteravond gevonden op een bed dat in brand stond en overleed later in het ziekenhuis. Buren zeggen tegen Omroep Brabant dat de vrouw met een sigaret in haar hand in slaap zou zijn gevallen. Een acteur uit de serie Mokromafia moet misschien een werkstraf doen. Dat is de eis van justitie voor twee mishandelingen. Het gaat om acteur Marouane Mefta. Hij sloeg als amateurvoetballer een andere speler een gebroken neus. Maanden later ging hij als toeschouwer opnieuw in de fout. De Belgische brandweer hoopt met het maken van een brandgang de natuurbrand in de Ardennen onder controle te krijgen. Maar de toenemende wind kan wel eens roet in het eten gooien. De 30 centimeter diepe brandgang moet voorkomen dat het vuur Duitsland bereikt. Er is al 30 vierkante kilometer natuur verbrand. En na ruim 4 jaar PSV is Joey Veerman nu officieel speler van de Duitse topclub Borussia Dortmund. Hij heeft een contract getekend voor 5 seizoenen. Veerman werd in Eindhoven 3 keer landskampioen. Volgens hem waren het magische jaren bij PSV, maar komt er nu een kans voorbij die hij moet pakken. Dan het rarutineer van weer online. Bewolkt met enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon en het wordt 21 tot 23 graden. Morgen verspreid over het land kans op buien, maar ook zon en iets frisser.

0: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
0: wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks.

De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Denimdeals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
11: De kippiepan. Woordenvol kippapjes. Klaar binnen 30 minuten. Kippie.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al?
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
16: Voor wie zijn we ook alweer?
15: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB, en gaan.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is die mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
6: Simpel.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
14: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Fluoril wasmiddel voor maar €7,99.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
21: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
19: Nu
18: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
19: Nu halen, hè? Dus niet straks.
20: Hands van voordeel.
18: Aldi.
22: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 1 uur.
0: De rechtbank laat een man vrij die de prinsessen Amalia en Alexia heeft bedreigd. Hij had een psychose en hoorde stemmen in zijn hoofd. Gisteren werd TBS met dwangverpleging geëist. De uitspraak is pas over 2 weken, maar de rechter vindt het niet nodig om de man nog langer vast te houden. Opnieuw is ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in het Brabantse Sint-Michielsgestel. De inbrekers gingen er ook nu weer vandoor met reddingsgereedschap. Daarmee breekt de brandweer bijvoorbeeld autodeuren en liften open, maar het kan ook worden gebruikt voor een kraak. Van de inbrekers ontbreekt elk spoor. Amerika wil van ons weten of we het buitenlandbeleid van president Trump wel genoeg steunen. Nederland en andere NAVO-landen hebben een lijst gekregen met vragen over bijvoorbeeld de Amerikaanse oorlog tegen Iran, waar eerder veel kritiek op was. Als de antwoorden niet bevallen, verliest de NAVO misschien Amerikaanse steun. En toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers en truckers voor de meeliftende Japanse kever. Die is zeer schadelijk voor planten en fruitsoorten. De kever komt in Europa voor in Duitsland, Zwitserland, Italië en Kroatië. Er zat er eentje in een vrachtwagen uit Italië, maar die was dood. Dan het rarutineer van weer online. Bewolkt met enkele buien, maar ook lange droge perioden. Later in het westen steeds meer zon bij 21 tot 23 graden. Vanavond opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en met hooguit 20 graden iets frisser.

0: voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
10: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad, Italiaans design badkamers, gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
15: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
16: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
17: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
18: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
19: Yes!
18: Esso.

0: tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Hallo,

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, ze komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brinkiwis Gold. 750 gram. Voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
7: Kippie.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend.
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden. Lekkere van
6: Albert Heijn. Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP nieuws van 2 uur.
12: In het zuiden van Spanje is weer een aardbeving geweest. Die had een kracht van 4,8 en 3 mensen raakten licht gewond. De beving was goed te voelen in Granada en daar kwamen delen van gevels naar beneden. Vlakbij is het beroemde paleiscomplex Alhambra ontruimd en gesloten. Er zou geen schade zijn aan het Alhambra zelf. In IJsden in Zuid-Limburg is een buschauffeur het ziekenhuis ingeslagen. Het ging mis toen 2 mensen de bus instapten, maar niet incheckten. Toen de chauffeur er wat van zei, kreeg hij klappen. De verdachten sloegen daarna op de vlucht. 1 van hen is opgepakt, een jongen uit België. Honderden schoonmakers op Schiphol leggen morgen het werk neer, zegt vakbond FNV. 2 uur lang worden bijvoorbeeld geen prullenbakken geleegd of wc's schoongemaakt. Schoonmakers krijgen straks bij ziekte lang niet altijd meer 100% doorbetaald. De bond eist dat die maatregel van tafel gaat. En in Tilburg is gisteravond een man aangehouden voor het bedreigen van een politieagent. Die kwam af op een melding over een relationele ruzie. De verdachte liep naar de agent met een elektrische motorzaag. Daarop dreigt de agent met zijn pistool, waarna de man kon worden ingerekend. Niemand raakte gewond. Dan het routineer van weer online. Bewolkt met enkele buien, maar ook droge perioden. Later in het westen steeds meer zon en 21 tot 23 graden. Vanavond enkele opklaringen. Morgen kans op buien, maar ook zon en hooguit 20 graden.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!

0: contactlenzen Veo. Levenzonderbril.nl.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
16: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Fluoriel wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voodoo.
0: Aldi.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: Nu?
0: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus

0: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is die mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
11: Kippie.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
19: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
18: Oei!
19: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
18: Lekker hoor!
19: En alle Ariel, ook tweede gratis.
18: Zoé!
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Yes! Hamster!
7: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 3 uur.
4: Ja, 21 ziet het niet zitten om samen met Pro het kabinet aan een meerderheid te helpen voor de begroting. Er zijn te veel verschillen, zegt een Kamerlid van Ja 21 na een gesprek met de minister van Financiën. Pro wil niet bezuinigen op sociale zekerheid. Ja 21 wil vooral lagere belastingen. De ouders van een Brabants meisje dat 3 jaar geleden euthanasie pleegde, worden bedreigd met de dood, zei de moeder tegen de rechter. De ouders zijn een rechtszaak begonnen omdat ze willen weten wie de artsen zijn die een brief hebben gestuurd naar justitie. Daarin staat dat de ouders misschien verantwoordelijk zijn voor haar dood. Het blijft lastig om de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen te blussen. De brandweer kan er maar moeilijk bij door het ruige terrein. En blushelikopters kunnen niet vliegen door de lage bewolking, zegt de verslaggever op Radio 1. Er wordt nu een brandgang gemaakt om uitbreiding in elk geval te voorkomen. OpenAI heeft een nieuwe versie van ChatGPT voor tieners. Het bedrijf kreeg veel kritiek na onder meer de zelfmoord van een Amerikaanse jongen van 16. Die zou tips van ChatGPT hebben gekregen. In de tienermodus worden ouders gewaarschuwd als hun kind zulke dingen vraagt. Het Radio 10 weer van Weer Online. Er is nog kans op wat zon, maar ook nog een bui, ook vanavond. Vannacht is het een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt zo'n 19 graden.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB, een

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om

0: Week is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Karwei ruimt op! Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier!
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hey, wakkerliggers. Bij Cloud Pillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloud Pillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold. 750 gram. Voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van voordeel.
16: Aldi.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
17: Nu
16: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van voordeel.
16: Aldi.
20: Hoe maak je snel vrienden?
8: 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
21: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 4 uur.
22: Het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen een boete van de inspectie na artikelen over Ozempic. De inspectie vindt die een soort van reclame. De kranten vinden dat hun persvrijheid wordt ingeperkt. De Telegraaf en NRC verwachten ook een boete. Als die komt, gaan zij ook in beroep. Het gaat alweer beter met twee brandweerlieden die vannacht niet goed werden bij de natuurbrand in België. Ze ademden koolmonoxide in en moesten naar het ziekenhuis, maar ze zijn alweer thuis. Koolmonoxide zit soms in de rook van bosbranden en kan dodelijk zijn als je er niet snel bij bent. Op de A2 bij Den Bosch is begin van de middag een aanrijding geweest met meerdere auto's, waaronder een gevangenisbusje, meldt RTV Utrecht. Er zat een gevangene in, die is gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. Waar het gevangenentransport heen ging is niet bekendgemaakt. Een spannend bezoek van de Belgische buitenlandminister aan de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij moest meteen de schuilkelder in door Russische droneaanvallen. Daar sprak hij met zijn Oekraïnse collega over hulp. België heeft al miljarden aan steun gegeven en zal dat blijven doen, zei hij in de bunker. Het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgen wisselvallig met buien en zon en het wordt dan zo'n 19 graden.

0: Langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
1: Hit it!

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.
15: Kippie.
16: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
17: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
22: Simpel.
23: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue app.

bij Albert Heijn het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle

0: het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Ik wil als dino.
10: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
12: Nu halen, dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
11: Aldi.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
12: Nu
11: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
12: Nu halen, dus niet straks.
13: Hands van voordeel.
15: Aldi, klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
17: Hallo.
18: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
19: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 5 uur.
21: Minister Letchert vindt het zorgelijk dat hoofdredacteuren alarm slaan over de persvrijheid, maar wil afwachten wat de rechter ervan zegt. Kranten kregen boetes van de inspectie voor artikelen over Ozempic en andere afslankmiddelen. Het zou een soort reclame zijn. De politie heeft opnieuw iemand aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij een gijzeling in het Zuid-Hollandse Lisse vorige maand. Het is een man van 21. Meerdere mensen hielden toen een vrouw vast in haar eigen huis. Ook werden spullen gestolen. Eerder werden al 2 verdachten aangehouden, allebei minderjarig. Er is een jaar cel geëist tegen 2 straatrovers. Ze reden in maart en april samen op een fatbike en trokken onder meer dure tassen van Chanel en Hermès uit de handen van hun slachtoffers. Die hadden gewinkeld in de Amsterdamse PC Hoofdstraat, werden daarna achtervolgd en later beroofd. In Limburg is een beek leeggepompt om een bedreigde vis te redden, de modderkruiper. Hij lijkt een beetje op een paling en leeft op de bodem, maar er staat nu te weinig water in de beek. Ze worden gevangen en naar een andere beek gebracht waar wel genoeg water is. Andere vissen die zijn gevonden worden ook gered. Het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond en vannacht kans op wat regen en het koelt af naar een graad of 15. Morgenochtend heftige buien, in de middag meer zon en het wordt zo'n 19 graden.

0: gratis weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Boeie.
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: 18+. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Scoor nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
3: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en

0: 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Kom naar Kippie, met bijna 80 winkels, altijd in de buurt.
2: Kippie.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard.

0: ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 6 uur.
3: Vandaag probeert minister Heijnen van Financiën steun te krijgen van de linkse en rechtse oppositie voor de begroting, maar dat schiet niet erg op. Hij praat nu met Pro, die zei van tevoren al dat het een illusie is, omdat zij heel andere dingen willen dan Ja 21. Ja 21 zei ook al nee. Justitie gaat kijken welke afspraken precies zijn gemaakt over trekkers op de snelweg vorige week bij een boerenprotest in Brabant. Op de A59 ontstond een file en daardoor een ongeluk met 2 doden. De politie had van tevoren gezegd dat trekkers niet zouden worden tegengehouden, maar officieel mogen ze niet op de snelweg. Staatssecretaris Thiele verwacht dat de inspectie snel langsgaat bij de nieuwe school van Forum voor Democratie in Almere. Dat doet de inspectie sowieso in een eerste jaar, maar als het aan Thiele ligt, wachten ze daar in dit geval niet mee tot mei. Op de school zouden kinderen niet gelijkwaardig worden behandeld. Dat het nu weer regent wil nog niet zeggen dat het grondwaterpeil in Nederland snel weer op orde is. Volgens Rijkswaterstaat gaat het nog maanden duren, ook als het gaat om de lage waterstanden in de rivieren. Wel is in een aantal veiligheidsregio's nu minder risico op natuurbranden, onder meer in Noord-Holland en Zeeland. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien, in de middag meer zon, vooral in het westen, en het wordt morgen rond 19 graden.

0: Toodaloo.
1: Lever je vuurwerken. .nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
14: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

0: met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met

Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Saillons haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar... Kruidvat.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitipro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!
3: Voor die 2.

0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Profiteer nu met Clubkarwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Minister Heijnen van Financiën blijft proberen om van links en van rechts steun te krijgen voor de begroting. Pro en Ja 21 hebben allebei gezegd dat dat er niet in zit. Ze willen wel samenwerken met het kabinet, alleen niet met elkaar. Maar Heijnen blijft puzzelen op een compromis. Een dode en honderden zieken door een salmonella-besmetting in Engeland. Het is nog niet duidelijk waar ze besmet zijn geraakt. Veel mensen zeggen dat ze buiten de deur hebben gegeten toen ze ziek werden. Er lijkt een link te zijn met geïmporteerde eieren. Vorig jaar was er ook een salmonella-uitbraak in Engeland. Bij onderzoek naar een explosie gisteren in een drugslab in IJsselmuiden bij Zwolle is nog een drugslab ontdekt in Enschede. Twee mannen vluchtten met brandwonden weg van de explosie, maar werden later opgepakt. De politie deed onderzoek naar ze en kwam toen uit bij het tweede drugslab. Een KLM-toestel heeft een paar dagen geleden de landing moeten afbreken om een hond die bij de polderbaan liep, melden meerdere media. De luchtverkeersleiding had de loslopende hond gezien en waarschuwde de piloot om een doorstart te maken. Een ander toestel deed het ook, maar dat zou niks met de hond te maken hebben gehad. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen, en het wordt morgen rond 19 graden.

0: deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
6: Ons CW-fotoboek is er.
7: Spannend!
6: Wat is hij mooi geworden?
7: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
6: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Hollands Nieuwe heeft iets

0: Toro.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
2: Daar zit Sophie.
3: Hi.
2: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
3: Met Sophie.
2: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sauzen. Tweede gratis.
8: Boeie.
9: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes. Hamster.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.

0: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Prijzenslag Fono Duo is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Met Huut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.

0: hetsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Er is morgen weer een actie van boeren. Ze trekken langs alle gemeentehuizen in Drenthe en ze noemen het een stikstofmars. Ze gaan handtekeningen verzamelen die ze daarna gaan aanbieden op het provinciehuis in Assen. Er worden 1000 boeren verwacht en ze zeggen niet over de snelweg te gaan rijden. Minister Heijnen van Financiën praat overmorgen verder met verschillende oppositiepartijen om genoeg steun te verzamelen voor de begroting. Vandaag probeerde die pro en ja 21 over te halen om die te steunen, maar dat is niet gelukt. Beiden willen wel samenwerken met het kabinet, maar niet met elkaar. De politie heeft nog iemand aangehouden voor de mishandeling van een vrouw in Den Bosch. Ze werd in juni op haar fiets klemgereden. 2 mannen stapten uit, mishandelden haar en bespoten haar met rode verf. De politie zegt dat het geweld te maken heeft met de komst van een asielopvang. Op het WK hockey heeft Nederland gewonnen van Argentinië. Het werd 3-1. Nederland is nu zeker van de tweede groepsfase. Gisteren haalden de vrouwen ook de tweede ronde. Premier Jette zat in het publiek in Amstelveen met een oranje sjaal om. Zijn vriend speelt voor Argentinië. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op heftige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt morgen rond 19 graden.

0: Livre vuurwerken, .nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
5: Kippie.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
14: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
15: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
15: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
5: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
9: Oei!
10: AHA Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: En alle Ariel, ook tweede gratis.
9: Zoei!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes! Hamster!
11: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
16: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 5%.

0: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 9 uur.
1: De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het komt waarschijnlijk door de brandgangen die zijn gemaakt. Het vuur is nog niet uit en blijft lastig te blussen. Door lage bewolking kunnen blushelikopters vandaag en morgen niet helpen. En ook blijft de rook heel erg hangen. In Slovenië is een inwoner van het Gelderse Tiel om het leven gekomen bij een ongeluk met zijn terreinwagen, melden meerdere media. Hij was in bergachtig gebied vastkomen te zitten en probeerde de auto weer los te trekken. Dat ging mis, de wagen viel tientallen meters een ravijn in. De man was op vakantie in Slovenië. Boeren gaan morgen demonstreren in Drenthe. Ze willen bij alle gemeentehuizen langs met een brief. Daarin staan hun bezwaren tegen de nieuwe stikstofplannen. De organisatie verwacht meer dan 1000 boeren en belooft dat die niet met trekkers over de snelweg zullen rijden. In Californië is de rechtszaak begonnen tegen Meta. Meerdere Amerikaanse staten vinden dat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor jongeren en expres zo zijn ontworpen dat ze gebruikers verslaafd maken. De uitkomst kan zijn dat Meta een boete krijgt en zijn platforms moet aanpassen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Vanavond en vannacht af en toe regen bij 15 graden. Morgenochtend kans op hevige buien. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt dan rond 19 graden.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
6: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
0: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Fietsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
3: Kippie.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP nieuws van 10 uur.
8: Een enorme verzameling documenten over de toeslagenaffaire is niet expres achtergehouden, zeggen de verantwoordelijke staatssecretarissen. Ze hoorden zelf pas vorig jaar over de documenten, maar toen was het al te laat om ze nog in te dienen bij de enquêtecommissie over het toeslagenschandaal. 2/3 van de Nederlanders heeft geen sympathie voor boeren die op de snelweg protesteren, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Een meerderheid wil dan ook dat er in zo'n geval wordt ingegrepen door de politie. Het geldt trouwens ook voor klimaatprotesten, ook daar ligt de grens bij een snelwegblokkade. Het is al dagen onrustig in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Volgens de regio-omroep komen tientallen jongeren elke avond bij elkaar en ontstaat er een kat-en-muisspel met de politie. Ook wordt er vuurwerk afgestoken. Aanleiding voor de onrust zou een burenruzie zijn. Vanavond zijn 8 mensen opgepakt. In Duitsland is een ontsnapt schaap in een bus gekropen die geparkeerd stond om schoongemaakt te worden. De deuren stonden open en daardoor kon het schaap erin en ging meteen liggen tussen de stoelen. Medewerkers die het zagen belden de politie die de eigenaar opspoorde. En intussen ging de bus met schaap en al nog door de wasstraat. Het Radio 10 weer door Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. En het wordt rond 19 graden.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
0: Hoei!
1: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: En alle Ariel, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Yes! Hamster!

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Ik wil als dino.
0: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
7: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Pas je eindelijk het perfecte.

0: is de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Hands van Voodoo.
2: Aldi.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: €6,95 per maand bij een tweejarig abonnement? Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: With OG.
1: Shop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
11: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Vakantie voorbij? Nu al? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Denim deals bij Otrium. 10% extra korting op Levi's, G-Star en meer.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
18: Nu!
17: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
17: Aldi.
18: Jongens, eten.
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Hands van voordeel.
17: Aldi.
23: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
24: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 11 uur.
25: De gemeente Assen is op de hoogte van het boerenprotest in Drenthe morgen en wil zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. Zeker 1000 boeren willen alle Drentse gemeentehuizen bezoeken om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de stikstofplannen van het kabinet. Ze beloven niet met trekkers de snelweg op te gaan. Weer een ontsnappingspoging uit de gevangenis van Roermond. Begin vorige maand heeft een man geprobeerd weg te komen. Hoe die dat precies deed is niet duidelijk. Een poging van een andere man in het voorjaar lukte wel. Die ging er vandoor tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Hij werd 2 maanden later opgepakt. Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is overleden. Beard kwam kort na de oprichting in 1969 bij de band en trad nog regelmatig op. Eerder deze maand moest ZZ Top nog meerdere concerten afzeggen vanwege zijn gezondheid. Hij was 77 jaar. En Marilyn Monroe zou dit jaar 100 zijn geworden en daarvoor krijgt ze een bijzonder cadeau, haar eigen Barbie-pop. Vanaf vandaag is hij te koop en ze draagt een van haar bekendste outfits, een roze satijnen jurk. Die droeg ze in een filmscène waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. Het Radio 10 weer door Weer Online. Af en toe regen en het koelt af naar 15 graden. Morgenochtend veel buien met kans op onweer. In de middag meer zon, vooral in het westen. Het wordt een graad of 19.

Het nummer werd in 1966 opgenomen door Billy J. Kramer en de Dakota's uit Liverpool. En de in Engeland wonende Amerikaanse zanger PJ Proby maakte er een Frank Sinatra-song van met zijn crooner act. PJ Proby, You Make Me Feel Like Someone.

PJ Proby, You Make Me Feel Like Someone. Het is een compositie van de obscure zangeres Marjorie Ines Barton. Maar ze was wel heel succesvol als songwriter. Ze schreef nummers voor Porter Wagoner, Dolly Parton, Gene Shepherd, Bobby Vinton, George Jones, Bobby Bear, Mel Tillis, Perry Como. En dit zijn The Avery Brothers. June is as cold as December.

The Avery Brothers, June is as cold as December. The Robins, dat was een band uit San Francisco met de tweeling Billy en Roy Richards. Na verloop van tijd stapten Bobby Nunn en Carl Gardner uit de band en zij begonnen de Coasters. En dat werd ook een hele succesvolle band. Maar hier zijn ze nog onderdeel van The Robins, Just Like That.

The Romans, Just Like That. In 1964 was het een hit van Gene Pitney en er verschenen covers van Del Shannon, Jackie DeShannon, Tim Rose, Bill Medley, Cyndi Lauper en Buddy Miller. Maar de originele opname stamt uit 1963 van Frankie Lane. I'm Gonna Be Strong.

Frankie Lane, I'm Gonna Be Strong. Rel Donner uit Chicago was een rockzanger met een Elvis Presley sound. Hij was de zanger van de Rockin' Five en later van The Gents. Na 7 hits overleed hij aan longkanker. Hij werd slechts 41 jaar. Rel Donner, don't put your heart in his hand.

Rel Donner, Don't Put Your Heart in His Hand. Nancy Griffith opereerde jaren vanuit Austin, Texas. Ze toerde door Amerika met The Crickets, John Prine, Iris DeMent, Sozy Bogus, Judy Collins en The Every Brothers. En ze zong duetten met Emmylou Harris, Don McLean, Willie Nelson, Adam Duritz en Darius Rucker. Nancy Griffith, You Ask Me Too.

Nancy Griffith, You Ask Me Too. Junior Brown, dat was een gitarist uit Arizona en hij komt uit de band Asleep at the Wheel. Hij was ook gitaardocent aan de Hank Thompson School of Country Music in Oklahoma en later werd hij studiogitarist en achtergrondzanger bij de Beach Boys. Junior Brown, Nashville Rebel.

Gretny Foster, Looking Back Texas. Alison Mora uit Mobile in Alabama schreef nummers voor Tricia Yearwood, Kenny Chesney, Miranda Lambert, Steve Earle en Hayes Carl. Ze toerde als voorprogramma met Steve Earle door Amerika en dat leverde een huwelijk op en ook weer een echtscheiding. En sinds 2019 is ze getrouwd met singer-songwriter Hayes Carl. Alison Mora, Storms Never Last.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Very Best of Brad Paisley is het album van deze week. En Brad Paisley werd ontdekt door Tom Miller, de directeur van een lokaal radiostation in West Virginia. En even later toerde hij als voorprogramma door Amerika met George Jones, The Judds, Ricky Skaggs en Lone Star. Brad Paisley, The Cigar Song.

Brad Paisley, The Cigar Song. Alexandro Escofido uit San Antonio werd groot in San Francisco met zijn punk rock band The Nuns. Later speelde hij in New York bij de Judy Nyland Band en in Austin bij de True Believers. En hij was nog gitarist bij Whiskey Town en tegenwoordig is hij weer gewoon soloartiest. Alexandro Escofido, Lock, Stock en Teardrops.

Alexandro Escovedo, Lock, Stock en Teardrops. De Crickets uit Lubbock, Texas, dat was de voormalige begeleidingsband van Buddy Holly. Dit nummer van de Crickets werd ook nog opgenomen door Waylon Jennings, J.J. Cale, Chuck Proppett, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison en Johnny Cash. En dit zijn de Crickets zelf. Waymo's Blues.

The Crickets, Waymo's Blues. Travis Street uit Georgia heeft 42 hits en 5 nummer 1 hits in Amerika. Zijn vader raadde hem af om muzikant te worden en zijn moeder vroeg hem of hij alleen christelijke nummers wilde zingen. In 1989 verscheen zijn debuutsingle Country Club en dat nummer stond 26 weken in de Amerikaanse hitparade en sindsdien is hij gewoon countryzanger. Travis Street, Lonesome, Henry en Maine.

Treasure Street, Lonesome, Hungry and Mean. Dwight Yoakam, dat is een honky-tonk zanger uit Kentucky. Hij ging naar Los Angeles om daar samen te werken met producer Pete Anderson. En dat is tevens een begenadigd gitarist. En deze Pete Anderson maakte een ster van Dwight Yoakam. Stop the World.

Dwight Yoakam, Stop the World. Hank Williams Jr. uit Louisiana is de zoon van countryzanger Hank Williams. En Jr. werd een topartiest in Amerika met een mix van rock, blues en country. De man maakte 81 albums, had 105 hits, waaronder 10 nummer 1 hits. Hank Williams Jr. Only Daddy That'll Walk the Line.

Hank Williams Jr., Only Daddy Daddle Walk the Line. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jimmy Johnson uit Alabama is een voormalige marinier en hij schreef al nummers voor Willie Nelson, Merle Haggard, Trace Adkins, George Strait, James Otto en Joe Nichols. Jimmy Johnson, This Time.

0: Nederlands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Radio 10, 60s en 70s hits. Het ANP nieuws van 12 uur.
8: De politie in Drenthe waarschuwt boeren die hebben aangekondigd om morgen te gaan protesteren, meldt RTV Drenthe. Ze zeggen direct boetes uit te delen als boeren met hun trekkers de snelweg of de N-wegen opgaan of als ze hun kenteken hebben afgeplakt. De boeren hadden al aangekondigd niet over de snelweg te willen gaan. Bij de grote natuurbrand in België is de afgelopen dagen een hoop oude munitie uit de Tweede Wereldoorlog de lucht ingegaan. Volgens de autoriteiten is niemand daarbij in gevaar geweest. Ze zeggen te weten waar oude bommen in de grond kunnen zitten en daar wordt rekening mee gehouden tijdens het blussen. In de Arnhemse wijk Geitenkamp zijn vanavond 8 mensen opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Het is al dagen onrustig in de wijk. Tientallen jongeren spelen daar een kat-en-muisspel met de politie. Ze steken vuurwerk af en gooien stenen door de ruiten. De oorspronkelijke aanleiding van de onrust was een burenruzie. En alle oude afleveringen van de Fabeltjeskrant zijn straks terug te zien op YouTube. Het beeld en geluid zijn gedigitaliseerd en mooier gemaakt, zodat het er iets moderner uitziet. Vanaf morgen zijn de eerste 10 afleveringen te zien. Daarna verschijnt er elke dag een nieuwe aflevering. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.

0: 60s en 70s hits. Het ANP-nieuws van 1 uur.
1: In een openbare video van de luchtverkeersleiding waren telefoonnummers van de vliegbasis Leeuwarden te zien, ontdekte een luchtvaartpodcast. Er was ook andere gevoelige informatie te zien. De video waarin een luchtverkeersleider vertelde over zijn werk is inmiddels offline gehaald. Nu het niet meer zo heet is en er weer wat regen valt, is het een stuk rustiger bij de dierenambulance, meldt het AD. Precieze cijfers hebben ze nog niet, maar de vrijwilligers hebben nu ook weer eens tijd voor een kop koffie. Niet alleen wilde dieren, maar ook huisdieren en vee hadden last van het warme weer. Het was even flink schrikken voor een vrouw uit het Limburgse Blerik. Ze zag namelijk een python tussen haar kleren in de slaapkamer kruipen, meldt L1. Nog voordat de dierenpolitie er was, lukte het de buurvrouw al om de slang te vangen. De python bleek van haar te zijn en was ontsnapt uit haar terrarium. En Madonna is de grote favoriet bij de uitreiking van de Video Music Awards van MTV. Ze is maar liefst in 11 categorieën genomineerd, onder meer voor beste video en artiest van het jaar. Taylor Swift maakt kans op 9 prijzen. De muziekprijzen worden eind september uitgereikt in Los Angeles. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.

Steeds meer gemeenten gebruiken toeristenbelasting om tekorten in hun begroting aan te vullen, meldt het FD. Gemiddeld is het goed voor een tiende van alle belastinginkomsten. Amsterdam hakt het meeste binnen. Bijna een kwart van al het geld in de schatkist is afkomstig van toeristen. President Trump wil nog dit jaar een ontmoeting hebben met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, melden Amerikaanse media. Als het hem ligt, gebeurt dat in november, want dan is hij op bezoek in China. De afgelopen dagen was Trump al aan het vrijen bij Kim, omdat hij wil bezuinigen op de oefeningen van het Zuid-Koreaanse leger. Duitsland heeft de controles aan de grens opnieuw met een half jaar verlengd, melden Duitse media. De controles zouden eigenlijk in september aflopen, maar volgens de regering is het nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederland is tegen de controles, zo gaat het in tegen het Schengenverdrag en files aan de grens zorgen voor ongelukken. En PSV achterkans steeds groter dat Lucherel Geertruida naar de club komt. Ze willen de verdediger overnemen van het Duitse RB Leipzig. Maar ingewijden zeggen dat de deal nog niet rond is. Geertruida is gewild, Feyenoord en Ajax zouden ook in hem zijn geïnteresseerd. Het Radio 10 weer door Weer Online. Er trekken buien over het land en het koelt af naar 14 tot 17 graden. In de ochtend ook nog buien, soms met onweer en veel regen. Later breekt de zon door en wordt het een graad of 19.